at night. In duster begeleid met mijn gedachten, wel zal mij zeggen.